0: twandibadde tutya singa Kristo
1: ate twandibadde tutya singa tuyajja.
0: Kyenda mu nnya katonyezenya kwa ma Radio Sapiensi, enkoleza y'amagezi, programu yaffe n'akunyumiza omuyiko. Tukwebaza okwekuumirako Radio Sapiensi ate n'okuwuliriza, twebaza Omukama. Ne tugamba nti yeebale kutuusa ku Sande eno, Sande yaffe ey'okumeka eno, Sande ey'omukaaga. Sande yaffe eno ya mukaaga mu budde buno obw'amazuukira. Kiba kitegeeza nti nno tusigazzaayo Sande emu, obudde bw'amazuukira tubufundikire. So twebaza nnyo Omukama atuyambye okutuuka wano. Brother Vincent yatuuse dda, ate ne Father Segonja bonna baatuuse dda.